0: Guía 88.9 FM.
1: Ei, Sugu, bota a metade em sintonia com Mister Chan.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
3: Boguía, de nós para nós. Aqui mês.
4: Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, aqui na het bestuurskantoor. En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, kunnen minister Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie Akita, dat we met elkaar een plan maken en dat we dat niet te snel gaan doen, niet zomaar dingen gaan doen, maar dan hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op, we maken eerst problemen inzichtelijk en daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken, of zo, zorgen dat het, ja, de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, daar ligt dan, dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners, onze Papia en onze solution. Maar dit is een hardnekkig probleem. En voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snappen, waar je ook nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is belangrijk dat we ons daar in connection, kunnen ons tour in onzelfde lijn pakken en koeien aan. Ja, je zei het terecht, er zijn problemen. Nou, eigenlijk is instanties, een strafbaar feit of iets dergelijks, kun je niet iemand van straat halen. Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, meneer Mabisa, het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is bekijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland, om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.
5: Bom de gás mexido na do stress, sem less. Parceiro e vênus um dia na EcoGás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 20.

0: Bocía 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Bom de gás vestido na do vostrés, sem las. Passa e veres um dia na EcoGás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia essa aqui para uma completamente em. EcoGás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para Japiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. EcoGás, econômico, rápido e confiável.
3: 7 jaar, zo lang zit Nederland al in de stikstofcrisis. De schade loopt jaarlijks op tot in de miljarden. Het kabinet wil het nu eindelijk eens oplossen.
4: Tal van projecten komen al die tijd nauwelijks van de grond. Een nieuwe woonwijk, wegenbouw, uitbreiding van landbouw. Het is allemaal niet mogelijk, omdat daarvoor geen vergunningen worden uitgegeven.
3: Door te veel stikstofneerslag verkeert onze natuur simpelweg in een te slechte staat. De grond verzuurt en de biodiversiteit holt achteruit. Dat speelt bijvoorbeeld erg op de Veluwe, waar het kabinet onlangs de volgende boodschap kreeg.
5: Je kunt het vergelijken met een patiënt met een ernstige longziekte. Met de huidige stikstofdepositie blijft de patiënt gewoon doorroken.
4: Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 is een project enkel mogelijk als zeker is dat de natuur er niet onder lijdt. Dat weet ook deze jonge boer die met een oude stal zit.
6: Ik krijg geen vergunning voor een nieuwe stal. En dan zeggen ze, nou Amber, we kunnen niet garanderen dat als jij een nieuwe stal gaat bouwen, dat het niet nog slechter gaat met de natuur.
3: Na nog meer rechterlijke uitspraken is de stikstofcrisis alleen nog maar complexer geworden. Het kabinet moet daarom met een stevig pakket komen dat stand houdt bij de rechter. Er wordt al maanden aan gewerkt in nauw overleg met zowel natuur als boerenorganisaties.
4: Dit weten we al. Het kabinet wil rond zo'n 100 natuurgebieden een zone trekken waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Rond zo'n 80 tot 85 gebieden is die zone 500 meter. Rond zo'n 15 tot 20 gebieden een kilometer. Dat raakt duizenden boeren. Zij zullen stoppen, verplaatsen of fors minder vee gaan houden. Om hen te ondersteunen is wel 9 miljard euro beschikbaar.
3: Betekent dat ook een forse krimp?
7: De krimp van de veestapel zal een gevolg zijn van een aantal van de keuzes die we maken, maar is geen doel op zich.
8: Mijn doel is die natuur herstellen en door die natuur te laten herstellen, vergunningverlening weer vlot trekken.
4: Andere ingrijpende maatregelen. Boeren mogen een maximum aantal koeien per hectare gaan houden en er komt per veesector een uitstootplafond. Wordt dat overschreden, dan kan er in het uiterste geval in 2035 gedwongen worden gekort.
3: Als het pakket gepresenteerd is, wordt spannend hoe de Tweede Kamer reageert. Is er voldoende steun voor de plannen van het minderheidskabinet? Ook wordt gekeken naar de provincies en die maatschappelijke organisaties. Niemand wil weer boerenprotesten zoals een paar jaar geleden. De druk om de crisis op te lossen is groot.
9: Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar las islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei ta quem nos sta. Salut, nos isla, nos serviz, Balashi.
10: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurantia. O telefone 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di sicuro a chi in Aruba. Votavo da sa, con il seguro di viaggio di Bouhart, è l'unico che ti donava sufficiente copertura medica in exterior. Sei da pa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual cubo mester. Bouhart Assurantia, te pavo. Bouhart Assurantia. Confia Ribagé.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. ¿A qué hora más noticia a Wo?
11: Familia, saquita Freddy Recheson, den sintonía con Boguía. One love.

0: Boguilla 88.9 FM Stereo.
1: Radio Boguilla 88.9 te presenta Avance di Noticia a Walk.
2: Buscando una compañía renombrada, certificada y que contará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeji, nos encalice mix of granite cefta. Y para jardín de bosoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos AVMES na 593-1830 of visita atcoaruba.com para más información.
3: 7 jaar, zo lang zit Nederland al in de stikstofcrisis. De schade loopt jaarlijks op tot in de miljarden. Het kabinet wil het nu eindelijk eens oplossen. Tal van projecten komen al die tijd nauwelijks van de grond. Een nieuwe woonwijk, wegenbouw, uitbreiding van landbouw. Het is allemaal niet mogelijk, omdat daarvoor geen vergunningen worden uitgegeven. Door te veel stikstofneerslag verkeert onze natuur simpelweg in een te slechte staat. De grond verzuurt en de biodiversiteit holt achteruit. Dat speelt bijvoorbeeld erg op de Veluwe, waar het kabinet onlangs de volgende boodschap kreeg.
4: Je kunt het vergelijken met een patiënt met een ernstige longziekte. Met de huidige stikstofdepositie blijft de patiënt gewoon doorroken.
3: Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 is een project enkel mogelijk als zeker is dat de natuur er niet onder lijdt. Dat weet ook deze jonge boer die met een oude stal zit.
5: Ik krijg geen vergunning voor een nieuwe stal. En dan zeggen ze, nou Amber, we kunnen niet garanderen dat als jij een nieuwe stal gaat bouwen, dat het niet nog slechter gaat met de natuur.
3: Na nog meer rechterlijke uitspraken is de stikstofcrisis alleen nog maar complexer geworden. Het kabinet moet daarom met een stevig pakket komen dat stand houdt bij de rechter. Er wordt al maanden aan gewerkt in nauw overleg met zowel natuur als boerenorganisaties. Dit weten we al. Het kabinet wil rond zo'n 100 natuurgebieden een zone trekken waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Rond zo'n 80 tot 85 gebieden is die zone 500 meter. Rond zo'n 15 tot 20 gebieden een kilometer. Dat raakt duizenden boeren. Zij zullen stoppen, verplaatsen of fors minder vee gaan houden. Om hen te ondersteunen is wel 9 miljard euro beschikbaar.
6: Betekent dat ook een forse krimp?
7: De krimp van de veestapel zal een gevolg zijn van een aantal van de keuzes die we maken, maar is geen doel op zich.
8: Mijn doel is die natuur herstellen en door die natuur te laten herstellen, vergunningverlening weer vlot trekken.
3: Andere ingrijpende maatregelen. Boeren mogen een maximum aantal koeien per hectare gaan houden en er komt per veesector een uitstootplafond. Wordt dat overschreden, dan kan er in het uiterste geval in 2035 gedwongen worden gekort. Als het pakket gepresenteerd is, wordt spannend hoe de Tweede Kamer reageert. Is er voldoende steun voor de plannen van het minderheidskabinet? Ook wordt gekeken naar de provincies en die maatschappelijke organisaties. Niemand wil weer boerenprotesten zoals een paar jaar geleden. De druk om de crisis op te lossen is groot.

Is... Ok, doncs la que no sigui, mi cara me la saludo per mi, la que també està en sintonia, amb contenta de tenir bo, mira, un feliç tardi. Mi cara me la saludo també per Bebe, des de ser a Bebe també un feliç tardi, també per Ina, Cita i Miriam, des de Cita, tu cos bon papo, contenta i papo, també ho ve segur. Ok, da mi vai cu happy, happy, happy. Ek hep alleen nog maar een, die foto, da mi vaak zitten zakken, mi mese toka, perso. Mi sago ta happy, happy, happy. Ik heb, ja, ik heb alleen maar die foto. Lekker nog scoetje. Kijk wat het is. Kijk wat het kan. Een casino Hollandese, hè?

Is hy te happy en happy, ek heb alleen nog maar die foto. Om niet te kan zingen een Nederlands liedje, no? Dus, ik leg nog zeggen, is dat ik Winston Goofy, is dat ik Leaving Me Standing. Oké. Okay. En dan spannen we ons aan de patoen.